BBC kan ik ook kijken. Dat kan ik wel zijn. Ik kan toch zien. Nederf extremism gaat die gewoon niet. Tuurlijk, dat zit zien. Dat die gaat toch tuurlijk niet. Dat kan die zijn. Ik voel je niet. Als je CBC in de kunnen dag iets kan ik ook kijken. Dat kan ik wel zijn. Ik kan toch zien. Dan kan ik ook niet. Ik heb niet. Dat kan je zo'n harsh laag. Ga je goed zijn. Dat is zo'n harsh laag. Die. Als je 1968 was 1983. Dat was een Den här minns ju din det här jobbet. Den här kittet har jag aldrig inte åkna och tillräckligt i kundet. Det är så här vi går igen. Det var en nerf extremism kugget i ett av så här vi är aldrig inte av. Kostan i tanske jag kan att tänka att jag ska ha det FBI långt dit i Betrondeg och jag ska ha kringen Security Intelligence Service där jag sista sig i tillräckligt i tanske jag sa att jag Quand on a dit RCMP, ça m'a l'air que c'est que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai 1997年は、オーバーモクリーで、カウンターテロリズムで、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズン、シーズ
ti ar sin pila kare te ke ngi ligi ni di khandi ke khandi wa ke ngi ke ne te ri di khandi ji tam di ke wi ngi ati ora ri jin ta ko ga ta khandi ko ko ri ji wi cha khandi da si khandi cha cha ri te ra ka si khandi ka sa ji si wa ge le o le ga di ko zen da sen ko te se ta mi ga ke te ta ko te se ta soul sanderson uji Sounds a T. When a public service man, Minister Gary Ujid on it, Minister Gary Ujid on it, Bird dog is it is on the condition size is little cut and cut the day two tangi condi cut it down like it to say tirata meta good energy plain quick how you jerk it to get jack of insurance to go. Co environment good climate change some of the losing key other to condi is a good thing that's over the shield could. Okay, in a town, take your chocolate, keep you out, and really in the woods, and talk to your same piece with uncle. Hey, well, in the take your chocolate, keep you shaking, and tell really in the woods, get you.